0: dagen.
1: C'est normal.
0: Hoe voel jij je in je vel?
1: Des fois bien, des fois mal.
0: Voor mij is dat moeilijk te plaatsen.
1: Je comprends.
0: Voor mij is dat moeilijk te plaatsen.

0: latte. Shorty kijk naar me, ze wil ook hebben. Ben on fire, ze wil ook een beetje rook hebben. Ze willen Becky en ze wil dat ik het choke effe. Doe relax, neem een puff, schat je smoke effe. Ik weet je wil het van me drukken. Ik kan kiezen zo van in een mine metten. Ik focus niet op hoes, dat is kansloos. Niet gevoelig voor die groepjes, doet te lang shows. Puff, je weet ik rook chocolade.
1: Aye.

0: chocolate.
1: Ik wil op de A2 en mijn A3. Ik ben onderweg naar meer papier, plek naar A4.